Weet je wel? Er komt die mevrouw, die is niet lekker. Ik weet wel wat ze heeft, maar de aarde nou wel. Die mevrouw is gewoon niet lekker.